Dit was een podcast van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.

0: ftit wara. F'Settembru 1948, Adenauer ġie elett bħala President tal-Kunsill Parlamentari. Dan kien il-korp inkarigat mill-abbozzar tal-Liġi Bażika tal-Repubblika Federali tal-Ġermanja, il-Kostituzzjoni l-ġdida, u għaddedika ruħu għall-ħolqien tal-Unjoni Demokratika Kristjana, magħrufa bħala CDU, biex jaqgħad lill-Ġermaniżi Protestanti u Kattoliċi, u fl-1949 sar l-ewwel Kanċillier tal-Repubblika Federali tal-Ġermanja. Meta ġie elett, Konrad Adenauer diġà kellu 73 sena. B'hekk sar l-ixjeħ kanċillier fl-istorja tal-Ġermanja. Minkejja dan, baqa' f'din il-kariga għal 14-il sena. Matul dan iż-żmien, huwa ħadem biex il-Ġermanja issir demokrazija stabbli sabiex l-orruri tat-Tielet Reich qatt ma jkunu jistgħu jerġgħu iseħħu.
1: Taħt Konrad Adenauer, il-Ġermanja tal-Punent għamlet rikonċiljazzjoni mal-ġirien tagħha u saret membru tal-Kunsill tal-Ewropa, tan-NATO u tal-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni Ekonomika Ewropea. Barra minn hekk, Adenauer appoġġja bis-saħħa kemm il-ħolqien tal-Komunità Ewropea tal-faħam u l-azzar li tnediet bid-dikjarazzjoni ta' Schumann fid-9 ta' Mejju 1950. Kif ukoll it-trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ekonomika Ewropea li ġie ffirmat fl-1957. Huwa ddeskriva l-vantaġġi tiegħu f'diskors quddiem udjenza kbira f'Metz fi Franza f'Ġunju 1966.
2: Wenn es uns gelingt eine Organisation zu schaffen.
3: Jekk jirna xxinna noħolqu organizzazzjoni li tippermetti lil Franċiżi jaraw dak kollu li jiġri fil-produzzjoni tal-azzar u l-estrazzjoni tal-faħam tal-Ġermanja, u jekk il-Ġermaniżi jkunu jistgħu jaraw ukoll x'jiġri fi Franza, dan il-kontroll reċiproku jkun l-aħjar mod biex tinħoloq politika bbażata fuq il-fiduċja.
0: Konrad Adenauer kien b'saħħtu l-aktar fil-politika barranija. Wara l-esperjenzi li għadda minnhom matul it-Tieni Gwerra Dinjija, huwa kien jemmen bisħiħ li l-unika triq li twassal għall-paċi u l-istabilità dejjima fl-Ewropa kienet l-għaqda. Fl-1963, Franza u l-Ġermanja iffirmaw it-Trattat ta' Élysée, li huwa magħruf ukoll bħala Trattat ta' Ħbiberija. Dan kien pass importanti fir-rikonċiljazzjoni tagħhom wara seklu ta' animożità. It-trattat ċeħeddal fuq l-istrateġija politika ta' Adenauer u l-viżjoni tiegħu għar-rwol tal-Ġermanja fl-Ewropa.
1: Fil-waqt li Adenauer kien jippromovi l-għaqda u kien wieħed mill-oriġinaturi ewlenin ta' rikonċiljazzjoni bejn Franza u l-Ġermanja, pajjiżu stess kellu jħabbat wiċċu ma nuqqas taqbil fil-perjodu ta' wara l-gwerra. U l-ħajta Berlin li nbena fl-1961 ftit ġimgħat biss qabel elezzjoni federali kompla jaggrava s-sitwazzjoni. Iżda l-politika marbuta mal-bini tal-ħajta Berlin ma waqfitx lil Konrad Adenauer milli jirbaħ ir-raba' elezzjoni federali tiegħu bħala parti minn koalizzjoni bejn il-gruppi parlamentari tal-Unjoni Demokratika Kristjana u l-Unjoni Soċjali Kristjana mal-Partit Demokratiku ħieles, huwa serva għal nofs il-perjodu leġislattiv kif kien miftiem u rreżenja fl-1963. Fl-1966, fl-età ta' 90 sena, huwa rreżenja wkoll mill-kariga tiegħu bħala President Federali tal-Unjoni Demokratika Kristjana. Dan kien it-tmiem tal-karriera politika tiegħu.
0: Konrad Adenauer, imlaqqam der alte jew l-anzjan, miet fit-19 ta' April 1967, fl-età ta' 91 sena. Huwa kien rikonoxxut madwar id-dinja bħala politiku li l-Ġermaniżi kienu jafu il-ħelsien, il-prosperità u s-sigurtà soċjali tagħhom lilu. U kien daqsan tieħor influwenti fit-tfassil tal-Ewropa li ngħixu fiha llum. Walter Hallstein, l-ewwel President tal-Komunità Ekonomika Ewropea, enfasizza xi jfisser il-legat ta' Adenauer għall-politika Ewropea.
4: In jeda politik issu fil-stärke.
3: F'kull m'għandu x'jaqsam mal-politika, hemm is-saħħa daqskem hemm it-tama, u fil-politika Ewropea hemm ħafna tama. Dan nafuh l-aktar lil dan ir-raġel. U huwa għalhekk li nirrikonoxxu l-konvinzjoni tiegħu u dak li kiseb tul il-ħajja politika tiegħu.
0: Dan il-podcast qed jitwassallek minn Europal Radio, ir-radju online tal-Parlament Ewropew.
5: Hallo. Mijn naam is Erik en ik werk als audiovisueel vertaler bij de vertaaldienst van het Europees Parlement, het meest meertalige parlement ter wereld. Onze vertaaldienst werkt dagelijks in alle 24 officiële werktalen van de EU. Dit betekent dat we niet alleen vertalen in veel gesproken talen, zoals Engels en Frans, maar ook in het Iers, Maltees, Lets, Ests, Sloveens en vele andere talen. Democratie betekent namelijk ook dat de taalkundige verscheidenheid wordt gerespecteerd. Kunnen talen met minder sprekers echt floreren in de Europese Unie? Ja, natuurlijk. Dat kan dankzij een breed scala aan EU-initiatieven ter bevordering van de minst gesproken officiële EU-talen. In Europa worden meer dan 200 talen gesproken. Daarvan zijn er slechts 24 officiële werktalen van de EU. Sommige talen, zoals Duits, Frans en Italiaans, worden ook veel gesproken over de grenzen heen en zelfs buiten de EU. Andere, zoals Iers en Maltees, worden minder gesproken, maar zijn even officieel en even gewaardeerd. Dat is omdat de Europese Unie werd opgericht vanuit het idee van eenheid in verscheidenheid. Dat idee zit zo diep verankerd in de EU-waarden en het geloof erin is zo sterk dat de EU het als haar motto heeft aangenomen. Taalkundige diversiteit is geen barrière, maar een rijkdom en die moeten we beschermen, koesteren en vieren. Laten we eens kijken naar de wettelijke basis van het meertaligheidsbeleid. Twee belangrijke wetteksten maken de inzet van de EU voor taalkundige diversiteit glashelder. De eerste is artikel 22 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, waarin staat: de Unie eerbiedigt de culturele, religieuze en taalkundige verscheidenheid. De tweede is artikel 3 van het verdrag betreffende de Europese Unie, waarin het volgende vermeld staat: de Unie eerbiedigt haar rijke verscheidenheid van cultuur en taal en ziet toe op de instandhouding en de ontwikkeling van het Europese culturele erfgoed. Dit zijn niet zomaar woorden. Deze artikels vormen de wettelijke basis voor een reeks concrete maatregelen. Zo heeft de EU een aanbeveling van de Raad aangenomen ter bevordering van het leren van tenminste twee talen naast de moedertaal. Dat klinkt misschien ambitieus, maar de meeste mensen in de EU kunnen zich daarin vinden. Volgens een Eurobarometer-enquête van 2024 zijn meer dan 8 op de 10 EU-burgers van mening dat iedereen tenminste één vreemde taal moet kunnen spreken. Laten we eens kijken naar het Europees Parlement, waar de inzet van de EU voor taalverscheidenheid elke dag in praktijk wordt gebracht. Alle 24 officiële werktalen worden gelijk behandeld. Elke toespraak tijdens de plenaire vergaderingen van het parlement wordt simultaan vertolkt en ook elke wet wordt vertaald in alle werktalen. De omvang van deze taak is indrukwekkend. Elk jaar vertaalt de vertaaldienst van het Europees Parlement het equivalent van een stapel documenten die even hoog is als de Eiffeltoren. Als vertaler, student of iemand met een passie voor talen vind je het misschien fijn om te weten dat je toegang hebt tot IATE, oftewel Interactieve Terminologie voor Europa. Dat is de officiële terminologiedatabank van de EU. En die is enorm. Met meer dan 8 miljoen termen en 1,2 miljoen trefwoorden is het de grootste meertalige terminologiedatabank ter wereld. Je kan deze gebruiken voor de 24 EU-talen en zelfs voor Latijn. Maar de steun van de EU voor talen blijft niet beperkt tot haar eigen instellingen. Die reikt nog veel verder. De impact ervan is ook te merken in klaslokalen, theaters, bibliotheken en online ruimtes waar talen tot leven komen dankzij onderwijs, cultuur en creativiteit. De meeste mensen kennen Erasmus Plus als het EU-programma voor studentenuitwisselingen. Maar niet iedereen weet dat verschillende projecten gericht zijn op het bevorderen van talen die niet zoveel worden gesproken. Deze creatieve en innovatieve projecten zijn vaak verbonden aan scholen, universiteiten en culturele verenigingen. Ze bieden allerlei mogelijkheden om gemeenschappen in staat te stellen hun taal te blijven gebruiken en te leren. We geven twee voorbeelden, uit Slowakije en Ierland. Het eerste is een project onder leiding van de Universiteit van Trnava in Slowakije, in samenwerking met universiteiten in Servië en Slovenië. De nadruk lag daarbij op het verbeteren van de manier waarop Slovaaks in het buitenland wordt onderwezen. Met het initiatief werden doeltreffende onderwijsmethoden en leerplannen ontwikkeld, met name in regio's waar het Slovaaks als minderheidstaal wordt gesproken. Het tweede voorbeeld is WikiWomen, een project waarmee scholen, taalorganisaties en Wikipedia-stichtingen voor minder gesproken talen werden samengebracht. Met dit initiatief deden studenten in Ierland onderzoek naar opmerkelijke vrouwen die nog geen eigen Wikipedia-pagina hadden en schreven ze nieuwe artikels in het Iers. Het doel was om de digitale vaardigheden te versterken, gendergelijkheid te bevorderen en het Iers nieuw leven in te blazen. Het Iers is de eerste officiële taal van Ierland en een officiële EU-taal die dagelijks door een relatief klein deel van de bevolking wordt gesproken en als bedreigd wordt geclassificeerd. Misschien heb je wel eens gehoord van de Deense film Another Round, de Maltese roman In the Name of the Father and of the Son en het Baltic Sea Forum voor documentaires. Maar weet je wat die met elkaar gemeen hebben? Ze werden allemaal gesteund door Creatief Europa. Dat is het vlaggenschipprogramma van de Europese Unie ter ondersteuning van culturele en creatieve sectoren. Voor de periode 2021-2027 is daar een budget van meer dan 2 miljard euro voor uitgetrokken. Het biedt financiering voor theater, cinema, uitgeverijen, festivals en een brede waaier aan artistieke initiatieven, allemaal met een focus op taalkundige en culturele verscheidenheid. Een van de belangrijkste activiteiten is het ondersteunen van de vertaling en distributie van literaire werken in heel Europa. Van 2014 tot 2020 werden via het programma de vertaling en de promotie van meer dan 3500 boeken mede gefinancierd en werden verhalen in talen met minder sprekers gepromoot om lezers buiten hun landsgrenzen te vinden. Creatief Europa steunt ook de ondertiteling en het dubben van films en zorgt ervoor dat cinema toegankelijk is in alle 24 werktalen van de EU, ook die met minder sprekers. Daarnaast worden met het programma internationale culturele samenwerkingsprojecten en festivals gefinancierd. Zo krijgen honderden schrijvers, filmmakers, vertalers en kunstenaars de kans om een nieuw en internationaler publiek te bereiken. Op deze manier bevordert Creatief Europa de toegang tot cultuur en artistieke uiting in elke EU-taal, ongeacht het aantal sprekers. Of je nu een minderheidstaal spreekt of gewoon nieuwsgierig bent en meer wilt leren, programma's zoals Erasmus Plus en Creatief Europa bieden je allerlei kansen. En hier bij Europarl Radio dragen wij ook ons steentje bij, door al onze podcasts te produceren in het Nederlands en in de andere 23 officiële werktalen van de EU. Op deze manier bevordert het Europees Parlement inclusie, toegankelijkheid en gelijke participatie. Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
6: Tre città, una sola voce. 6023.
7: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
8: Quando torno a casa vorrei...
9: Stare zitta e muta.
8: Al lavoro vorrei...
10: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
8: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
11: Una mattarella!
8: Dopo gli studi mi piacerebbe...
11: Non rompere!
8: Quello che chiedo alle istituzioni è...
12: Un paio di schiaffi?
13: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di Pubblicità Progresso.
14: Sound System, Moia Radio 6023. Luciare!
15: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
16: Argilla Odivi è un'associazione di volontariato che fa delle attività sociali, principalmente negli orti solidali di Vercelli, come comunità educante, siamo anche nel tavolo della lotta allo spreco e del tavolo carcere, quindi facciamo un po' di queste attività.
9: Nel concreto di che cosa vi occupate e per quale scopo lo fate?
16: Allora, lo facciamo sicuramente per uno scopo sociale e solidale. Noi accogliamo minori stranieri non accompagnati, accogliamo persone che devono fare ore socialmente utili, persone che comunque sono disabili o comunque hanno problematiche a livello psichiatrico.
9: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
16: Allora, i contatti, basta andare su Facebook e cercare Argilla ODV e ci trovate.
9: E per venirvi a trovare fisicamente avete una sede?
16: Abbiamo una sede legale che si trova all'isola dove ci sono i laghetti Lago delle Rose, oppure ci potete trovare in via Cantarana, zona Bennett, dove ci sono gli orti solidali.
15: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
12: 62-3
17: 6-0-20 che?
18: 60-23
17: 6-0-2-3
12: 6-0-23 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.